0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Het is Duran Duran, original world. Lang laatst daar een keer geluisterd. Ik kom van die 90's af. Het is nou zo 12 minuten na 5. Goeiemorgen, jy net ingeschakeld. Mijn naam van die skoemen met jou sunrise check-up. So, kom eens kijk so'n bykie na die weer van vandag. Indien jy bykie op vakantie is of niet zeker is wat om aan te trek vandag. Jy vandag gaan baie warm wees hoor. So, trek maar lig aan, want ek sien die rest van die Weskaap gaan bloedig warm wees vandag. Ons sien uit na een prachtige sonskyndag met baie warme weer hier in die strand Helderberg area. Gons baie soemers het wees met omtrent geen wind wat gaan waai nie. Dis baie goeie nies. So, om by 8 km per uur net om ons bykie af te koel. Vandag gaan die temperatuur stijg hier met tot en met 32 graden met een minimum van 15 oor nacht. Morgen gaan het een bykie koeler wees, maar nog steeds een baie lekker dag as dit bewolkte weer gaan wees met temperature van een maximum 23 en een minimum van 14. Dan hier teen vrijdag is het toegetrek met bewolkte weer, koelerig met een maximum van slechts 18 en een minimum van 14. En dan trek het weer op met een mooi weer wat ons kan verwacht teen zaterdag as die temperatuur hier gaan stijg tot met 21 grade en dan raak het weer warmer hier van sondag af as ons warme weer kan verwacht, temperature van 27 maximum en minimum van 17 en dit gaan voor die tot met maandag as ons weer een koelerige dag het hier teen dinsdag, temperature wat daal tot met 17 grade, so bykie van een wit plank weer, koud, warm, koud, warm, koud, warm, so pak maar vir beide kleren in en die nie bykie vakantie is. Ons beweeg daar na Grabouwse kant toe. Stellenbosch, Grabouw, vandag ook een baie warme dag, 12 graden op die oomblik met so 10 km wind wat waai, temperatuur vandag een maximum 30 graden, minimum van 12, wat morgen betref sonskyndag met een bykie meer bewolkte weer, koelerig, een maximum 22 en een minimum van 11, wat eintlik een mooi dag is, nie te warm nie, nie te koud nie. Dan vrijdag het ons een koelerige dag wat aan betref daar in Grabouw, die temperatuur gaan daal tot en met 14 grade en ons verwag een bewolkte dag. Dit gaan opklaar teen saterdag as die sonnetjie weer uitkom, maar nog steeds koelerig, slechts 16 grade maximum en een minimum van 12. En dan sondag raak dit weer baie warm, so ook vir maandag as die temperature gaan stijg tot en met 26 grade en een minimum van 13 vir Grabouw. Ons beweeg daarna Stellenbosch toe, die mooie Stellenbosch op die oomblik so 13 grade. Omtrent ook geen wind wat waai nie, so 8 km per uur. Baie, baie warm vandag in Stellenbosch as die temperature gaan stijg tot en met 33 grade met een minimum van 13. En dan morgen gaan dit een prachtige dag wees met een koelerige matige temperatuur van een maximum 23 en een minimum van 13. Dan hier teen vrijdag is dit een bewolkte dag, koelerig, een maximum van slechts 18 grade, een minimum van 13. Dit gaan opklaar teen saterdag, dit is die temperatuur gaan stijg tot met 21 grade en een minimum van 14. En dan sondag en maandag raak dit weer baie warm as ons sonskyn weer verwacht. Lekker somers daar wat op pad is. As die temperatuur gaan bly tot en met 29 grade en een minimum van 15 wat Stellenbosch al betref. Ons beweeg na Kaapstad toe op die oomblik so 17 grade, lekker matige weer en so 11 km per uur wind wat waai. De temperatuur ook lekker matige sonskyndag, lekker warm, een maximum van 26 grade en een minimum van 13. Een lekker dag om by die strand te duur so. En dan wat donderdag en vrijdag al betref is het baie koelerige weer as ons bewolkte weer verwag. So gebruik maar vandag se warm dag daar in Kaapstad. Temperature wat morgen en vrijdag gaan daal tot met 17 grade, minimum van 15. Dan saterdag gaan het opklaar. Temperature wat so gaan raak in die 20 en 21 grade vir saterdag en sondag. En dan net ons matige weer wat voortduur tot en met woensdag as die temperatuur wissel tussen 19 en 17 grade met bewolkte weer en 'n bietjie sonskyn wat deurkom. 'N bietjie koelerig daar in Kaapstad, maar hier in die strand Helderberg area is ek Grabouw en soos dit wees, Stellenbosch gaan het lekker warm wees. Definitief 'n dag om by die see te gaan spandeer. Ek sien daar was al heel wat mense by die see gister al het die wind gewaai, so definitief 'n dag gaan het gepak wees. Ek hoop jy gaan jou dag geniet, wat 'n lekker sonskyn somersdag het ons al lank al uitgesien het nou. Wat die verkeer aan betref, niks regtig om te rapporteer oor die oomblik nie, alles loop glad, lyk my daar is geen probleme nie, geen stadig beweging of verkeer op hierdie stadium nie, en ek gaan vir jou op hoogte hou nie, na enig ander probleme is, en jy is natuurlijk ook baie welkom, indien jy op die pad is, en jy kom op iets nie af, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn, is 021-106-936. Nog lekker muziek op pad, is Calvin Harris, Satisfy. This soundtrack
1: to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM.
2: 93.6.

20 minuten voor 6, goedemorgen, je net ingeskakeld met Alphonie Schoen met jou Sunrise Shake-Up Show. Daar was Jeremy Loops, down self net voor het Ed Sheeran Azazima. En dit gaan een lekker warme dag wees vandag, moet sê, gaan ons sien uit na een bykie somersweer verslag. Ons het langlaas een bykie somersweer gehad, ons het maar so een paar dagen gehad wat lekker warm was, wat ons so gekook het en dit ons gewens is weer bykie koelerig, want ons het gehoop dit gaan so bykie reen, koelerige weer gehad en wind wat vir ons ontrent weggewaar. En dien hier aan die strand en Gonsbaai gebleed, jou wat windskade wat ons ook gehad het die afgelopen paar dae, maar ek is bly dat dit gewoon vandag so bykie windstil wees en dit is altyd lekker net om bykie rustigheid te hee, maar ons het die windkie nodig, nee, ons het die windkie nodig om vir ons een bykie skoner lig te bring en dit waai al die vuil lig weg en dit is ons ook bykie cool, want ons gaan het vandag mis, ek is seker daarvan, want vandag gaan het baie baie warm wees met somersweers so 33 grade om en by hier in die strand Helderberg area. Ons sien uit na lekker weer. Seker dan van die strande gaan lekker vol wees, want dit is ons nog lekker skoolvakantie, so indien jy nog nie jou voete gaan nat maak het nie, is ek seker dan van vandag in baie goeie geleentheid wees. En om een bykie te die tan recht te kry, indien jy op vakantie is, gaan kry vir jou een lekker tan, om, want dit is amper December, en dan wil ons nou nie getan wees, as ons, jy moet een bykie gaan tan vandag. Definitief een dag wat jy kan buiten spandeer. Om daar net, om daar heel wat water te drink, vooral as het so warm is, en dra maar een hoed en smeer een bykie sonskerm, want dit kan gevaarlik wees op tyde. Nog lekker muziek op pad, die is Jesse Ann, Drive, en net daarna, Afrikaanse nummerkie van Gerrit Stein, as jy hardloop.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Ed Sheeran met Camera op Helderberg FM, 8 minute na 1 middag sê van my Christie, woensdag 30 September, dis waar ons is, hoop het een heerlijke, heerlijke ochend so ver, ons gaan hem vir jou nog beter maak met lekker muziek en allerne ander dinge, tussen en soos, om te gesels met die Stella Kok, skakelbeamte van DSND, die strand naast de dienst, ons gesels met haar, net hierna, ons gesels ook met Nina Joubert van Pets as Therapy, so bly ingeskakel daarvoor, net hierna op Helderberg FM.
1: Helderberg Hospice lever sedert 1986 versorging aan alle lede van die Helderberg gemeenskap wat 'n lewensbedreigende siekte trotseer. Ons gespesialiseerde mediese span lever holistiese palliatiewe sorg aan pasiënte en hul gesinslede. U kan Helderberg Hospice ondersteun in die voortsetting van die spesiale sorg deur u donasies, 'n nalatenskap in die testament, deur lid te word van Klub 1000 en ons fondsinsamelingsprojekte te ondersteun. Besoek gerus die Helderberg Hospice tweedehandse winkels vir uitstekende winskoopies. Besoek ons op helderberghospice.org.za, ons Facebookblad of skakel 021-852-4608 vir navraag, advies of om deel te word van ons ondersteuningsprogram.
2: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
5: This is Helderberg FM.
6: Your community station.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.